0: madume mo re tso montle wa sewa maya sa tiro se chaba a tswa magale go dibedi se mo re tsikola peng ke thulaganyo ya rona ya di matsoro tsoro e ke se le ke wa gago ke mokhangkhara lo pang wa go lobilo di khantsa rona mogaetsi go mpiene yana re lebile la toropo ya Chatmanshoop wa khile khana le ditso tsa mafelo a beke mo letlo wa ditso wa marafa mana ma tumela la ke go pane le bomme ba bane ba dilo go tswa mo gwabes matsogo mo tsang go dia go mo kale ona le teng maitso a leta go per ira sona le teng maitso e sito o ne a le teng kgosana go tswa batswana ba Namibia Traditional Authority le bona ba tla ba ba rena ka boripana gore ba itemogetse eng hela jalo ke tla ke go kopana le molaodi wa kgaolo ya Karase botlotlegi Raetso David Gertse le ene a ntsha maikaelelo maikemisetso a magolo a moletlo oo. Martin Simoto e ne le mo eng go tswa kwa Kenya o dirile matsapa go tsenela bokopano ke wa kampo e moletlo oo wa mogaetsho le ene o tla ba latlhela tlhorologong hela jalo go ile ganela baeng go tswa lefatshe la Botswana. Maitso Matshwenyego a patilwe yana ke Sentia Soso go tswa kwa lefatsheng la Botswana. Mongwe wa barulaganyi ba komiti e ne tshwere dithulaganyo magaetsho Antonio Stearman re tla ba re tsamaya le ene ka puo ya Afrikaans re ya go garela hela jalo. Ke tse ke go ntshwaretseng mo thulaganyo ya rona ya Dima Tsorotsoro. Re kopane jaana le bomme go tswa mo toropo ya Gwabes ba bane ba etetse ka kong go utlwa gore bana ba ba re mo dinakong pele ra go kopana le ba lefatshe la Botswana.
1: Dumelang, ke nna Mesito go tswa ko Kwabisi, ke kgone mo Mokete Masimo, ke boammaaruri, ke kgone ha.
2: Go tswa le go sena go goroga go itlhela jaanong go tsamaya
1: nya go tsa sengwe le sengwe se tsamaya sentle fela ka nako, ba rata nako mo go mašwe sengwe le sengwe se siame fela.
2: Ke eng maso o kareng se go kgatlhile fela o lebiletse moletlo o se se go kgatlhileng se o kareng he ho sa dilo kampo he se ko morago
1: se seng kgatlhileng ke gore ke lemogile gore ba ba dietelang pele ba dieteletse pele mana ba tshwere ba tshwere ga ba lebelebe gore go tlhaeleng go diega jang sengwe se se tsamaya ka nako nako le yone ba itse hela sentle o bona gore ba ipankantse ba tshwaragane
2: moaparo wa bone
1: yo ga ke batle go bua ka moaparo ka modimo bontle ke yo ke bo bonang ha jo he batho ba itse go apara ba gape ba itse go ipankanya mana o bona o lebile motho a le o batla go mmotsa le gore man go gontle go a kgatlha o bona gore ba na le lorato mo dilong tsa bone lorato le gone
3: Dit gaan baie goed hier in Kitmasoop. Ons is in Kitmasoop baie ver kom gery van Gobabis af. Ons geniet elke oomblik. Ek is mos eintlik mos nou half Tswana, half Namasoe. Ek het nou hierdie drie Tswana dames saam gebring. Kitmasoop toe laat hulle kom kyk hoe netjies en hoe mooi Nama mense is. Hulle is eintlik so hoe kan ek sê, shocked kind of. Want hulle kan nie glo dat hierdie materiaal wat gesê word, wat so goedkoop materiaal is van die Chinese, so mooi gemaak word van my mense nie. Verskillende patrone wat uiters baie, baie prachtig lyk. Dat hulle eindelijk nou gesê, nie man, ons gobabese mense is nie so lekker met hierdie materiaal nie. Nou is hulle so lief vir hierdie materiaal. So ek glo as hulle terug gaan, gaan hulle vir hulle die mooiste rokkies gaan werk, na my patrone wat hulle hier kom gesien het. Maar ons geniet elke oomblik. Die mense wat nie hier gekom het nie, het uitgemis. Ja.
4: Dumelang bareetsi ke mme Mokaleng jaaka le utlwile re lopang a bua bathong helaka mme Kgosana Sito a buile mme Aleta Nqwira sa buile go loga mo Kidmansoop mo hikile go bona jaaka manama ba tshwaragane motswalo wa bone o le go le go ntle go le nne kese ke ra o bona losika lo ba lo ayonileng mo mesising ya bone go tsamaya sentle mme se ke se ithutileng thata ke batho ba ke setlhophanyana hela mme tshwaragano le lorato

0: ke santse ke na le moreji wa sekgalagare ka thulaganyetso ya ngwao boswa ke santse ke tshwere boekile pele jwa bolauri jwa tshomane mba ebidile go thalosa kgang ya bo jwa ka e gona le ringongora ja gore bangwe ba ikutswa gore tsamaiso ye ha e shikile shinte moreji wa sekgalagare rumela na bampija Joseph Lenyatso Shikongo he jolla pele he bola ka kgang ya morahe wa tshomane bangwe ba re khoshi a iputununwe bangwe ba re go ya ka molao wa bo wa ngwao khoshi ya tshomane iputununwe he re kona le mabaka a gore ka lengwe o kwa thaloganyo to kgang kgolo e le gore hoyo mbe ya ha bona bikiri ya gore bangwe ye ba tshwara phutsego ya gore jaanong ba go thopa gore vote of no confidence kgatano le kgosigari ya bo me governors re se kgala gare he sekelela pele ke jalela yalo le re Walter Sepe le bagolwaneng ba ebidile thalosa kgang ya bo a hutswe ka ga mahelo a le gore ye ha bona mba bangwana mba ya beetsela repolasi be bola gore nya ke mabu a repolasi ja bo jamorage wa botsomaneni jwa lejwalo a bona e le boekele le pele botsomaneni biloze bintsi ba bizize
1: en opi ha go segvelde di mense daar geblei in die Danfeljoen area en terwyl die mense Danfeljoen areas en omliggende areas daar was het dit gebeur dat die Suid-Afrikaanse regering oorgeneem het. En die Suid-Afrikaanse regering het die mense met die Odendaal plan toe hulle die homelands gedoen het vir die mense die homeland gegee. Die enigste traditionele groep wat nie 'n homeland gekry het nie, destyds was die Tsomane. Ek praat nie van die Damaras nie, daar was 'n Damaraland, maar Tsomane is die hoër groep waaruit die ander traditionele groepe soos die jy kan dit maar noem ding Outerman en Namidaman en daai mense uitstrek. Dit is waar ons oorspronklik begin het, maar ons het nie 'n homeland gehad toe die homelands gegee is nie.
0: Senior?
2: Ja. Nee, ek sê ook maar bietjie baie dankie vir die geleentheid, ja. Nee, ek het net ietsie twee wat ek graag wil bysit. Dit is nou aangaande die land. En dit is oor land waaroor ons almal nou so in soort knoeierij is. En dat daar kingelgies en onze kabelgies is en so aan is. Kijk, die land issue. Hier is een pijnlijke situatie. Waarbij ons zijn, die Tsomanin, onszelf zijn. Tsomanin het niet een communale grondgebied waarover hulle moet heersen. Waaraan ik denk, dat is niet waar. Nie. Ons het niet net een geerkende en gerekende area, omdat die hele Tsomanin-hoogland, zo ver zoals wat die politieke streek loopt, aan die Tsomanin behoort het. Nou, komen in het land. Die land is net in verkeerde handen. Zoals ik daar gehoord heb, toen der tijd met Odendaalplannen en al die, recht rondom in Komas, heeft die wit mensen die meeste grond. Die meeste land heeft hulle. Hulle heeft niet hier die grond gekoopt. Nie. Als jij nou naar ons dienst kan doorgaan en jij gaat begin diep delven, dan ga jij niet krijgen. Voor hoeveel heb je die plaats gekocht? Jouw voorvader, jouw opa en jouw zoon. Zo, dit is de moeilijkheid waarin ons is. Als die land teruggevonden is, nou, die onafhankelijkheid, dan hebben die constitutionele schrijvers dit niet in gedachten gehad om over land en Thomas te praten. Als we praten van onze voorouders, gronden en landen, ancestral land en al die diepe, heeft het naakt blijven staan. Die regering het dit later eers gaan bykom toe hulle sien dat die willing buyer willing seller issue nie vir ons uitwerk hier nie. Dan het hulle gesien dat as die wit eienaars van die plase begin verkoop aan die regering, begin hulle dan nou 'n 8 miljoen rand se plaas of 40 miljoen rand verkoop. Wat nou 'n onbegonne taak vir die staat is om vir ons die Tsomanin inderdaad grond te bekom. En dit word nou as 'n groot verskoning gebruik. Maar nou ja, nou het ons gekom en ons voel nou bietjie gewurg, omdat die munisipaliteit hou ook aan die ander kant 'n mandel, 'n scepter wat hulle swaai oor hierdie land. Wat in Thomas is, met die wat hulle grense uitgestoot het, 80 km wes, noord, suid, oos. Nou is die boundaries waarin ons was, nog meer verklein, want ons word nog meer uitgestoot mm-hmm. in die beide wijke toe van ons eie systeme wat in plek gekom het. Mm-hmm. So het ons dan deur die voormalige oud-president Hage Kynkop, toe hy besef dat inderdaad hierdie mense draai rond in gangetjies in hulle eie area, mm-hmm. het die beginne plassies bekom. Wat ons kan nou vandag sê, vast draaien daar in die oosten. Mm-hmm. Ons praat van Wesseilis, hier die kant. Ons praat van Ongombo West, daarna bij die lichthaven. Mm-hmm. Ons praat van Kurikaup, hier bij Ochimbingwe en zo aan. En net gezegd, kom jullie eens uit, die corridors uit. Ik ga eerst in bij een plek en daar is jullie die mensen zijn pad uit. Mm-hmm. Ik kan aan twee leiders denken. Dit was ze oorledene, maar ze zien er is een vrede. De minister Kasenambo, mm. en dan de huidige leier van de Landless People Movement. Hulle mm. twee het uitlading gemaakt en gesê, ons voel in ons borst dat het wil ontplof, want ons voel zo ingehok as long as ons in Thomas is. Mm. En hulle het gevoel en gesê, die mens is op pad om hulle land terug te eis. Mm. Dit sal gebeur, een of ander dit of ons wil of nie wil nie. Om hoe bekom ons land? Ons bekom land door stil daaraan te werk. Mm-hmm. En ons is bezig om alles tegen een slakke pas ietsie terug te krijgen. Mm-hmm. Maar nou gaan ons uit en ons gebruik allerhande media, social media's, wat het is. En ons bassein uit waarmee ons bezig is. En dan het ons nou die mensen wat ons redig aan die hand, misschien probeer vat het ook, bykie, nou, op skrik op die lijf gejaagd. Nou beginnen hulle die plassen en wildplassen en lotjes en al die goed omskip. Mm. Dan kan die regering niet komen en zeggen, maar ons wil hier die plas kopen. Ons moet hier die plas kopen omdat jij absentie landlord is. Je zit in Duitsland en je hebt vier plassen hier. Of je zit in Italië, dan heb je vijf plassen. Mm. Je zit in Rusland en dan heb je 10 plassen. Zo kan die land niet meer daar druk op plaatsen. Mm. Ons vraag voor groot kalmte als het komt bij land. Dat zal ik vragen bij mijn mensen. Want het is zo, ook zo dat ons allemaal niet met schone handen staan als het komt bij land. Mm-hmm. Ons het de motto waarop zei, land is not for sale, especially in commerce. Mm-hmm. Lands we do not have. Maar dan ga ik voor u daar plaats, dan gaan u op labbe land langs aan u zien en u gaat het indruk voor uzelf. En u zal ook dit begin verkoop. Mm-hmm. En zo zit ons ook met de taaie Damaleki. Nou, ons wil net voor die mensen zeggen wat bij ons plekken zit. De government heeft zekere landen, zekere plekken vastgehouden en wil dit niet voor ons geven waar ons mensen zitten. Nie. Zoals daar in Gawaspoort, Karogas en Arofley, waar die hoofdzetel is, wat oorlede president Hage Kynkop aan ons gemaakt heeft. Wat tot nu toe de government sleepvoet is om dit voor ons te geven. Toch versus die mensen ingetrek het in daar die lande en vandag ons nou teen mekaar veg oor stikkie lappie land. Wil ek net kalm de vraag by die Komanin mense, ons sal toch eventually een dag daar uitkom waar elke jene een sitblikkie sal kry. Ten laatste, in Komas sit ons met een groot pijn van straatkennis en dit is net Komanin, meeste van hulle. Besides die kindergies wat nooit Angola kom, wat ons nou sien, wat lyk soos die overheimbakkinders en so en so en is, sit ons met straatkinders wat by robotte lê. Meeste van die tyd was het ons kinders. Ons sit met hortes sinkkajakies van mense wat inkom, wat de better livelihood kom soek in Windhoek, en ons kan dit nie kontrol as regering nie, ons kan dit nie kontrol as die local autoriteite nie, en nou het is hier die mense in Windhoek Rural ingestoot. Dit is die area wat ons dan, het is ons traditionele juridictie is. Wat gaan ons nou doen? Gaan ons nou die mense accommoderen of gaan ons hulle nou wegjaag? Selfs die tijd as jy die mense accommoderen, soos in Groothoop plek is in Groothoop, dan kom diezelfde municipaliteit weer en kom claim dat hulle nou Groothoop ook het as a city. Nou, wanneer sal daar die mense gaan die dag as hulle nie water land Texas elektriciteit weer kan betalen. Want toe sit ek weer met daar die mense. Dit is die dilemma waarmee ek sit. Ten einde laatste van al die mense wat van die plasse, wat van die foreigners gekoop is, en die corridors uitgedreven is, van die plasse af weggejaag is. Want toe gaan ons met daar die mense? As jy vir ons een plaas kom gee in die korrasieplaas, waarin ons nou in mekaar sy hare so vlieg, as die plaas al die 15,000 plus kom aan in mense kan akkommodeer, sou dit iets anders was. Mm-hmm. Maar dit is een onbegonnen taak om al die mense in so'n plek in te druk.
3: Meneer Hassep, die Tshomani Landless Association, het hulle na u hulle gekom as die authority en gesê ons wil praat? Of is net social media en briewe wat julle rechts en links kree?
1: Laat ek dit nou op record set. Toe ons bezig was met die allocatie van die land, die Korrasieplaas, die communal land wat ons gecreëerd, het ek persoonlijk met hulle se leiers gebel. En vir hulle gesê, Sean, ek sê dit op record vandaag, en Ozie Verona het ek gebel persoonlijk. En ek het vir hulle gesê, ons is bezig met die selectieproces. So, ons gaan soveel households gaan ons daar inzet. Gaan julle vir ons mense gee van die organisatie, wat ons graag wel inzet, laat hulle geallokeer word en een groentje kan kry. Oorspronkelijk het ons geagree, ons het eerste meeting het ons gehad in, op die Korrasieplaas. Die tweede meeting het ons gehad by die Gauwse kantoor. Die derde meeting het ons gehad by die Gauwse kantoor, waar ons dan aan a deadline bereik het. Want hulle het gevoel, ons het gesê, ons het 35 households wat ons gaan allokeer. Hulle het gevoel, ons moet vir hulle die name gee van die mense wat ons geallokeer het. Ek het gesê, ons kan dit nie doen nie.

0: not the president,
1: uh-huh.
0: I'm the chief after her. But he does not have the power to remove the chief.
1: So there's a Doodloopstraat.
0: There's a Doodloopstraat. There's a commons ni in Kira. Warriors of slabelos and nachtegrini is maneta exercise. Ek ding hulle is 'n idee is miskien hulle is besig om 'n politieke organisasie te stig. Dis hoekom hulle daai goede meer probeer.
1: Kom ek vra maar hierdie vraag weer. Ek sien altyd die Landless Association, die van die Komanis. Dis hulle wat lyk my die plase besoek waar apparently is van die Komanis. Ken jy hulle van daai plase waar hulle gaan en wat hulle gaan op die media sê ons het hierdie plaas en ons voorvaders en wat ken julle ook van daai plaas ook?
0: Ons is oorspronklik van Thomas en ons ancestors, voorvaders is in daai plase gebore. Ons hoef nie na die plase te nou te gaan om te weet waar is ons oorspronklike mense nie. Waar is ons voorvaderlike grafte nie. Ons hoef nie daar toe te gaan nie. Ons weet. En die mense is 'n ongeerkende organisasie wat onwettig is, volgens die Traditional Authorities Act. Kan ek nou vir jou lees, daar wil jy net gauw ietsje
2: gebeur. Die vraag antwoord. Kijk, die plekken waar die mensen nou gaan, oral, soos ek nou vir u noem, nou sport Karogas Aroflei groot op, is Hofman Hasep, Hofman Eisep Petrus, Hofman Kausep, wat nou nie hier is nie, hy let vooran, kijk, ons het bij alle areas. In die ooste, hier van Noedam, had ze maar Stingwater, Kuripodep, Dortapes, Autabep, daai plekke, Onkombo West, what have you, is onder mij. Zo bij elke plek het ons iemand. Ons het bij Rutenau, dat is out in us, dat is nou in Ojozon Juba region nabij Okanja, is waar ons ook ons verantwoordelijkheid heeft. Ons het hoofdman David Kabeser daar bijvoorbeeld. Dan het ons bij Kurikau, Ochimbingwe. Dan het is nou twee, hoofdvrouw Naris en de hoofdman Kavana. Zo, onze die twee weer daar. Zo, elke area van ons is wel bekend. Hiernaarbij zit Sadansloch, Toas. Toas en dan het is Tanagas, Boomgaardsbron. Zo, Boomgaardsbron heeft die kous en hoofdman Witbeen verantwoordelijkheid op. Omdat zij graf, haar pa's graf, ons kaup zijn graf ook daar zit. Is hij daar. Bij Toas het is weer hoofdman Benjamin Kabeser en onze hoofdvrouw Adams. Zo, dus bij elke plek van ons waar ons het, het is verantwoordelijkheid. So, ons draagt kennis van die grafden waar daar zit. Ons draagt kennis van wat de strakkels het ons, hoe om mensen nog daar te begraven, om hoe om ons mensen daarin te krijgen en al dat type land te krijgen waarop ons mensen zitten. Zo, ons draagt kennis van.
0: Van Landless Commanding Association gepraat. Dit is een criminele organisatie. Dit is een outlawed organisatie. Niet volgens mij, nie, volgens die wetten van die Traditional Authorities Act. Act number 25-2000. En ik ga dit lees, zoals wat het geschreven is. Subsection 3 say powers, duties and functions of the Traditional Authorities and members thereof. Now, Succession 4 of that. Start saying, list now the following and I handed quote. Where a traditional authority referred to in Section 2.1 has been established for a traditional community and a group of members of that traditional community establishes in conflict with the provisions of this act, another authority purporting to be a traditional authority for such a group, and any member of such a large mentioned authority exercise of perform any functions contemplating such these what you know gedoen het het rond gery en wat in terms of subsection 3 of this section, any such act shall be null and void. And then say B, such member shall be guilty of an offense and upon conviction be liable to a fine of 4,000 or to a imprisonment for a period of 12 months or to both such fines and imprisonment. This is what it's saying, quote unquote. That is what the Traditional Authority Act say. As the men say, a organisasi, bene a organisasi, soos wat hulle gedoen het, a commanding

0: Ik kan niet meer doen, man. Alsjeblieft.
1: Mokarere kubona.
0: Aye, aye.
1: Mokarere kubona, TJ.
0: Maar TJ, ik neem karere kubona kako.
2: Hoe heb je pangarere om alsjeblieft mokarere nanu? Oya ko yoko hekusha. Maningiro shauri de iha kanash.
3: Chanje, ingo mungo wakani se jamipo.
2: Kako, bumo wakani se omundo. Mungo patane bumo, bumo mshane.
3: Solo kie.
1: Lehat silo nti pela mokolo nili. Lagan nawi. Wangu. Leone tafule e o pega maoto a gago a makwapa empetsa ga ke wena kwa now ga nne ke le wena I would think before I misbehave
4: intuye lena o mo ramanje
1: hey wa mo ramanje wa soma

0: lefatshe la Botswana le lefatshe la Kenya. Moletlo ono akaretsa jalo ke batsa karolo baeti ga mmogo le baemanokeng ba e leng gore ba buile jalo ka bontle le katlego ya moletlo o. A re utlwa jalo gore baemanokeng kgotsa baeti go tswa ko go ba bese bone ba itemogetse eng ka moletlo o.
1: Dumelang, ke nna mesito go tswa ko go ba bese, ke kgone mo Mokete Masimo, ke bua maruri, ke kgone ha.
2: Go tswa lo go sena go gore ga go itlhela jaana go tsamaya
1: nya go tsa sengwe le sengwe se tsamaya sentle hela ka nako ba rata nako mo go mašwe sengwe le sengwe se siamehela
2: ke eng maso o kareng se go kgatlhile hela o lebeletse moletlo o se se go kgatlhileng se o kareng e go sa dilo kampo he se ko morago
1: se se nkgatlhileng ke gore ke lemogile gore ba ba di etelang pele ba di eteletse pele mana ba tshwere. Ba tshwere ga ba lebelebe gore go tlhaeleng go diega jang sengwe se tsamaya ka nako. Nako le yone ba itse hela sentle. O bona gore ba ipankantse. Ba tshwaregane.
2: Moaparo wa bone?
1: Yo. Ga ke batle go bua ka moaparo ka modimo bontle ke yo ke bo bonang ha. Jo! He batho ba itse go apara ba. Gape ba itse go ipankanya mana. O bona o lebile motho ale o batla go mmotsa ala gore. Man go gontle go a khatla go bona gore bana le lorato mo dilong tsa bone lorato le gone
3: dat gaan baie goed hier in Kete Masop. Ons is in Kete Masop baie ver kom gery van Gobabis af. Ons geniet elke oomblik. Ek is mos eintlik mos nou half Tswana half Namasua. Ek het nou hierdie drie Tswana dames saam gebring. Kete Masop toe laat hulle kom kyk hoe netjies en hoe mooi nama mense is. Hulle is eintlik so hoe kan ek sê, shocked kind of. Want hulle kan nie glo dat hierdie materiaal wat gesê word wat so goedkoop materiaal is van die Chinese so mooi gemaak word van my mense nie. Verskillende patrone wat uiters baie baie pragtig lyk. Dat hulle eintlik nou gesê het nie man, ons Gobabis mense is nie so lekker met hierdie materiaal nie. Nou is ons so lief vir hierdie materiaal. So ek glo as hulle terug gaan hulle vir hulle die mooiste rokkies gaan werk na my patrone wat hulle hier kom gesien het. Maar ons geniet elke oomblik. Die mense wat nie hier gekom het nie, het uitgemis. Ja.
4: Dumelang baretsi ke mme Mokalenja ka lukule re lopanga bua. Bathong hela ka mme Kgosana Sitwa a buile mme Aleta Ncwira sa buile go loha mo Kete Masop mo he kile go bona jaaka manama ba tshwaragane motswalo wa bone o le go le go ntle go le ne kisi ke ra o bona losika lo ba lo ayonileng mo mesising ya bone go tsamaya sentle. Mme se ke se ithutileng thata ke batho ba ke setlhophanyana hela mme tshwaragano le lorato ka ga setso sa bone ba tshwere tota. Ee, ba na le di-challenge mme ga nka ke o bone gore di gone ke ra ka ba eme mmogo ka kone go a makatsa. So ke ithutile ke yana gore le rona re le Betswana re kgona ga e tshwaragano ne ka nna gone hela unity ewa e ke a kgona go le gontsi. Ee, ke ra dithuto mo tsa bana ba bašwa ba setsanyana ba mašwa gore e tshwanetse gore motswale ba o tswale jang gore nkareng language ya bone puo ya bone e tshwanetse gore ba e somarele jang. And gape se ke buang gore se se nne rileng ha e rile ke tsena mo Facebookong ke reetsa sehela sa bone sonar dat ek entheme ya bone nama entheme ya bone sonar dat ek elke woord verstaan het ek dit het me geraak e rile mabane launch you he dikeledi di tsamaile batho boitumelo go tswa ke bona gore jaaka ba tshwaregane jalo it was very amazing. Ee, ke tlile go ithula go le gontsi gape nna ke le ka eletsa gore ha e mmenogela ko gae go gongwe hela ga go tshimololo le le ka bonyenyane hela. So dikgosi le dikgosana tsa tsona Betswana thata. Se sengwe gape se ke se ithutile mo kgosaneng ke gore bogosi ga jwa tshwanela go etelela dilo pele. Ee, rona re re morae ke tsona tsone re di eteletse he di etelele ko pele. So ha e ema he le morae he re ha e thulagang.

0: R plus, dan gaan u op Labeland langs aan u zien en u gaan het indruk voor uzelf en u zal ook dit begin verkoop. Mm-hmm. En zo zit het ook met de taaie Damalekie. Nou, ons wil net voor die mensen zeggen wat bij ons plekken zit. De government heeft zekere landen, zekere plekken vastgehouden en wil dit niet voor ons geven waar ons mensen zitten. Zoals daar die Nauwaspoort, Karogas en Arofley, wat de hoofdzetel is, wat oorlede president Hage Kenkop aan ons gemaakt heeft, wat tot nu toe de government sleepvoet is om dit voor ons te geven. Toch ver zoals die mensen ingetrekken in daar die landen en vandaag ons nou tegen elkaar vecht over een stukje lapie land. Wil ik net kalm de vraag bij die komende mensen, ons zal toch eventueel één dag daaruit komen, waar elke jene een zitplekje zal krijgen. Ten laatste, in Comas zitten ze met een groot pijn van straatkennis, en dat is net komende, meeste van hulle, besides die kindertjes wat nooit uit Angola komen, wat ons zien, wat lijkt zoals die wijnbakkinders en zo en zo, zitten ze met straatkennis wat bij robotten leidt. De meeste van die tijd was het ons kinders. Ons zit met hortes singkajakjes van mensen wat inkom, wat de better livelihood komt zoeken en windhoek. En ons kan dit niet controle als regering niet. Ons kan dit niet controle als die lokale autoriteiten niet. En nou het is hier die mensen in windhoek rural ingestoot. Dit is die area wat ons dan, het is ons traditionele juridictie is. Wat gaan ons nou doen? Gaan ons nou die mensen accommoderen of gaan ons hen nou wegjagen? Zelfs die tijd als je die mensen accommodeert, zoals een grote plek, zoals een grote hoop, dan komt diezelfde municipaliteit weer en komt claim dat hen een grote hoop ook heeft als een city. Nou, wanneer zal daar die mensen gaan die dag als Lenny water, land, Texas, elektriciteit weer kan betalen? Wanneer? Zit ik weer met daar die mensen. Dit is het dilemma waarmee ik zit. Ten einde laatste van al die mensen wat van die plaatsen, wat van die voorrenners gekoopt is, en die corridors uitgedreven is, van die plaatsen af weggejaagd is. Waartoe gaan ons met daar die mensen? Als je voor ons één plaats komt geven, een coratieplaats, waarom ons nog in elkaar zijn haren zo vlieg. Als die plaats al die 15.000 plus komen in mensen kan accommoderen, zou dit iets anders was. Uh-huh. Maar dat is een onbegonnen taak om al die mensen in zo'n plek in te drukken.
1: Meneer Hassep, die Khumani Landless Association, het Helena hier gekomen als die authority en gezegd, ons wil praten. Of is net social media en brievenwagelen rechts en links kreeg?
2: Laat ik dit nou op record zetten. Toen ons bezig was met die allocatie van het land, die corratieplaats, die communale land wat ons gecreëerd. Het ik persoonlijk met Helese leiders gebeld. En voor hulle gesê, Sean, ik zet het op record vandaag. En Uzi Verona het ik gebeld persoonlijk. En ik heb voor hulle gesê, ons is bezig met die selectieproces. Zo, ons gaan zoveel households gaan ons daar inzetten. Gaan jullie voor ons mensen geven van die organisatie, wat ons graag wel inzet, laat hulle geallokeerd word en een groentje kan krijgen. Oorspronkelijk het ons geagree, ons het eerste meeting het ons gehad in, op die Corazieplaats. Die tweede meeting het ons gehad bij die Gauwse kantoor. Die derde meeting het ons gehad bij die Gauwse kantoor, waar ons dan aan deadline bereik het. Want hulle het gevoel, ons het gezegd, ons het 35 households wat ons gaan allokeren. Hulle het gevoel, ons moet vir hulle die name gee van die mensen wat ons geallokeerd het. Ek het gesê, ons kan dit nie doen nie. Want dan is ons bereid om die mensen se privaatheid aan te vat. Die processen wat gevolg word is die volgende. Zodra die koningin, die selectiecomité die name kies en dit word geïntos door die council, dan word die name nou na die ministerie toegegeven. En dan gaan die ministerie en dan zeggen, hier zit die households en dan worden die mensen op een publieke plek persconferentie certificaten gegeven van die namen. Nou spring ons, zet ons bijvoorbeeld die donkiekar voor die donkies. Waar ons sê, die mensen is net nog niet certificaten gekregen. Hoe gee ons dan die namen uit? want dan loop ons

0: Dis 'n doodloopstraat. Dis hoekom ons nie een keer gewaar is of 'n slapelose nag te kry nie. Is maar net 'n exercise. Ek dink hulle is 'n idee, is miskien hulle is besig om 'n politieke organisasie te stig. Dis hoekom hulle daai goede mee probeer.
1: Kom ek vra maar hierdie vraag weer. Ek sien altyd die Landless Association, die van die Komanis. Dis hulle wat leek my die plase besoek waar apparently is van die Komanis. Ken jy van daai plase waar hulle gaan en wat hulle gaan officiële media sê, ons het hierdie plaas en ons voorvaders en wat. Ken jy ook van daai plaas ook?
0: Ons is oorspronkelijk van Thomas en onze ancestors, voorvaders, is in die plaas gebore. Ons hoef nie na die plaas te nou te gaan om te weet waar is onze oorspronkelijke mense nie. Waar is onze voorvaderlijke grafte nie. Ons hoef nie daar toe te gaan nie. Ons weet. En die mense is 'n ongeerkende organisatie wat onwettig is, volgens die Traditional Authorities Act. Kan ek nou vir jou lees, terwyl jy net gauw iets gebeur?
2: Die vraag antwoord. Kijk, die plekke waar die mense nou gaan, oral, soos ek nou vir jy noem, nou sport Karogas, Aroflei, Grotouk, is Hofman Hasep, Hofman Eisep Petrus, Hofman Kausep, wat nou nie hier is nie, hy let vooran, kijk, ons het by alle areas. In die ooste, hier van Noordam had ze maar stinkwater, Kuripeldep, Dortapes, Autabep, daai plekke, Ongombo West, wat heb je, is onder mij. Zo bij elke plek het ons iemand. Ons zit bij Rutenau, dat is Ouding As, dat is nou in Ojozonjuba region nabij Okanja, is waar ons ook ons verantwoordelijkheid heeft. Onze hoofdman David Kabes heeft daar bijvoorbeeld. Dan hebben we bij Kurikau en Ochimbingwe. Dan hebben we nu twee. Hoofdvrouw Naris en de hoofdman Kabanap. Zo, onze daar twee weer daar. Zo, elke area van ons is wel bekend. Hier nabij zit Sadansloch, Toas. Toas en dan hebben we Tanagas. Boomgaardsbron. Zo, Boomgaardsbron heeft die kaos in Hofman Witbeen verantwoordelijkheid op. Omdat sy graf, haar pa sy graf, ons koop sy graf ook daar sit. Is hy daar. By Toas het ons weer Hofman Benjamin Kapesep en ons het hoofvrou Adams. So hulle so het ons by elke plek van ons waar ons het, het ons verantwoordelijkheid. So ons dra kennis van die grafte wat daar sit. Ons dra kennis van wat de strakkels het ons, hoe om mense nog daar te begrawe, om hoe om ons mense daarin te kry en al daar die land te kry waarop ons mense sit. So, ons dra kennis van.
0: Van Landless Commanding Association gepraat. Dit is een criminele organisatie. Dit is een outlawed organisatie. Nie volgens my nie. Volgens die wette van die Traditional Authorities Act. Act number 25-2000. En ek gaan dit lees, soos wat dit geskryf is. Subsection 3 say powers, duties and functions of the traditional authorities and members thereof. Now subsection 4 of that. Start saying, list now the following and I hand it quote. Where a traditional authority referred to in section 2.1 has been established for a traditional community and a group of members of that traditional community establishes in conflict with the provisions of this act, another authority purporting to be a traditional authority for such a group, and any member of such a large mentioned authority exercise of perform any functions contemplating such these what you know the electron gerei and what. In terms of subsection 3 of this section, any such act shall be null and void. And then say B, such members shall be guilty of an offense and upon conviction be liable to a fine of 4,000 or to an imprisonment for a period of 12 months or to both such fines and imprisonment. This is what it's saying, quote unquote. That is what the Traditional Authority Act say. As the men say, a organisatie. Bene a organisatie, soos wat hulle gedoen het, a Commanding Landless Association gecreëerd. Dus hoekom ek sê, dit is a outlaw organisatie en ons is sigewaar in ons plei in die wette van ons land.
3: Ke re Walter Hasepe.